Charlie en Amy, Jenny, Ram en dachten... Wenigstens dat we met einem oog des im strudel antieten konnen. Na wat zullen we doen? Charlie stahl zich bij het open venster op het teuerspets. Jo, hij kon schein nantieten en de deus wie ook open. Die reed aber wunderschön. En Amy stond aan de ziet en reed hem Emma aan hem haam. Du, het wel dem oog zijn en wenigstens een beste reedje. Na wacht. Hij jent in de garage, holt po steunen, leed ze aan de wand en stalt ze in de zesde naar boven. Wertlich, ze kon dem strudel zijn. Ober ze heldet niet uit, ze stalt ihr Fingertje nennen en wollt auch ook dem strudel proeven. Nee, dit jent niet, ze wie trotzdem niet zo groot genoeg. Dan nam Charlie ze wader auf van de steunen en stalt zich daar boven op. Oh, en sie lag nog een lepel. Dan mag er zich gedanken. Wat je niet wil maken, dat mama dit ook niet ziet, want wie ook een stetje ervan proeven worden.

De tjenja, deren hot, det klapp så lyd de dachte de mensche hier det anasid. Oba, nu dorfte se ne bova gona. Jida lachen sin im bad, oba kom nicht herü. Emily wost, dat se hot, nu so wat schlachtet begonne, wenn so klein wie oba papa, sit Emma, wenn man lehe deet, dat das ne gröte sind. En wenn man dafür frivel wore, moat man te god bede, in een verzeihung bede. Zij stalt zich schwind voor een bad op het neue en praat God om verzeihung. Aber trotzdem, dat hoort wie nog immer schwor.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: Andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg.
1: De nummer voor dit programma is 694. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt dat programma nummer 694.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen en op brood van ons leven van deel is uit Matthäus 9 vers 8, hoe dat zegt. Als de mensen dat zagen, verchten zij zich en loofden God dat hij mensen zo'n kracht gegeeft had. Dat zegt, als de mensen dat zagen, van Jezus aan de arbeid is, dan is de ook op ernst wat te zijn. Zij hadden nog maar Jerodes en je leemde man voor Jezus raafgeloten, en zij hadden ook je zijn wat voor grote weide hij gehad had, als ze aan de hand brachten. En nu, bloos een paar minuten later, steht dezelfde man op, neemt zijn bad en met grote vrede jette weg. Dit wird hem staunen. Du kost nog meer zo'n dingen zijn, wann du in Jezus zijn jeenwoord bist. Denk bloos aan den blinge Bartimaeus, aan de lome en de leprakranke, die hij huld. Ein van de buiten gewöhnlichste Gefährfall mocht wellig de Multit in Bethanien zijn. Johannes schrift dort, Lazarus wie einer, der mit arm am Dach saht. Wo mehr in all die ab diesem Multit wirren sich gefüllt haben. Hier am Dach mit Antaub wie ein Mann, der für Feuerdeel am Graf gewasst wird. Von der passieren auch noch wundervolle und merkhafte Dinge in Jesus in jenen Wut. En die hem folgen, kost u van deel nog wonder zijn. Daar zijn zonen die schloven te den schnaps wieren, zonen die emmer besopen wieren, oder zonen die er de vroeges en familie mishandelen deiden. En van deel, folgen zij dem haren en geven er een heiland te ihr. Daar zijn ook zonen die hem trubbel met het gezaad wieren, oder sogar am gefängnis wieren. En nu zijn dat God zijn kinder en leven in vrede. Jezus seine Jünger kennen veel wundervolle Geschichten vertalen. Die Geschichten waren verschieden zijn, aber die hebben alle datzelfde thema. Die geven alle Anerkennung, dat durch Jezus Christus zijn ze van de Diesternis naar het Licht gebracht, vom Dood naar Leven, van de Sklaverie te de Sünde naar God seine Genood. God seine Genood funken en God seine Genood die dan raden. Dort ist kein Wunder, dort aus den Menschen dort Wunder mit den gelähmten Mann sagen, sei Gott lobten. Hier haben sie Gott seine Kraft klar gesehen. Gott hat seine Hand ausgestreckt und seine Herrlichkeit bewiesen. Dort an sich selbst wir genug Ursache, Gott zu loben. Weil wir uns niemals wehren und bleib sein mit Gott loben, wann wir seinen dort ein Sender von seiner Sinn frei gesagt wird, en nu zijn Heiland loven en aanbeden deed. Dat is toch ermer een wunder, wann een zender je nood vindt. Een doont als hij een grover zender weer, oder een gescheider zender. De engel im Himmel freien zich, wann irgend een zender je nood vindt en dem Herrn aanneemt. En wann du im Himmel frei is, zo wie hier beëerd ons dan ich ook freien, zo wie nicht ook alle dan Gott loven en danken, ik kon deze geschicht van den gelähmden Mann niet schluten, ohne die eine Frau stellen. Is dit al deine geschicht geworden? Hast du al zo'n treffen met Jezus gehad, wo hij die van den sindlich het leven frie gemerkt heeft, en die te een nieuwe mens gemerkt heeft? Waar niet? Dan kom van deel nog aan, bekan deine Sünd, en lood am en dien Heiland en harte zijn.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Charlie en Amy gingen raam en dachten... Wenigstens dat we met einem oog des een strudel aantieten konden. Na wat zullen we doen? Charlie staal zich bij het opene venster op het teuerspets. Jo, hij kon schijn aantieten en de deus weer open. Die reed over wonderschön. En Amy stond aan de ziet en reed hem Emma aan hem haam. Du, het wel dem oog zijn en wenigstens een beste reedje. Na wacht. Hij ging in de garage, holt paar steunen, leed ze aan de wand en staalt zijn zesde naar boven. Wertlich, zij kon dem strudel zijn. Aber zij held het niet uit, zij staalt ihr vingertje nennen en wollt doch ook dem strudel proeven. Nee, dat ging niet, zij wie trotzdem niet zo groot genoeg. Dan nam Charlie zij wader af van de steunen en staalt zich daar bovenop. Oh, en sie lag noch im Lepel, dann mögt er sich Gedanken. Wollt ihr nicht wie morgen, dort Mama das auch nicht sieht, wann wir auch im Städtchen davon prüfen wollen.

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Gutter Marius. Vandaar Steenzaag. En de gons laatste juni. Die bejuist hier Christoph. Wie hand hier waar half zeven te Marius. In Paraguay. In de kolonie Tres Palmas. Van woord die gons hartelijk hier